pa asampa mre na wutie ona asampa 94.7. Acho me Pastor Emmanuel AJ. Anopai baby bia wutie me mantam bia wutie me efrimu kro bia wutie me omai biara wutie me chumadie ne ya sampamre anopai me ni umie nu ye bom ne